0: het dort nicht goud dat wie tjane taub op dit program vroes maar hopning zane? Wie habe dort van je reed, wel an ze je feile andere tjane, met wel wie even een zaag deentje? Is dort meilig dat wie ook andere tjane helpen, eer deentje te andere?
1: Jo, ik wonder ook, van wie verdrustig is, tja wie die irgendwo helpen, die ganze omstand anders te bezijnen?
0: Kan zijn dat wie dezelfde omstand anders zijn, dollar positief. Dan gelijk zal een aan dort zijn. Doch door wie een pose wil wie dort zijn. Eerst aanwezen dat wie aan verstonen. Niet bloos kort zijn, oh, du zust die niet zo als dort feilen. Leiva neem horche wat die desire wel. Dan worden zij antwoorden dat du aan proefst te verstonen. Dan worden die wel je zijn te horchen, want du zeien wirst, ik zei dort een beet anders. Vielleicht is dort niet zo schlimm. En dan loten dort aannemen wann zij willen, niet beledigd zijn wann zij door niet reit weer zijn. Kon zijn kracht wat du zeist, es wordt aan woord veel helpen. Dat jeft zijn, dat gaat der ans wel te andere reden, om die te helpen. Wie tjane ook zeer veel leren van wat Jezus dat deed. Hier is Joyce, die wordt ons daarvan wat vertalen.
2: Jo, ik geloof ook, Jezus kon ons nog een basten zeer, waar wie raas deentje tjane even een zaag. Op ons programma van deel, we reden wie van wat verschieden, wie dezelfde omstand bezijnen doen. Jezus, God zijn zeen, leeft hier op deze eerd 2000 jaar terug. Zij er vaak en zag hij een zaag zo ganz anders als de gewijnlijke mensen. Eerst wil ik een kort geschicht lezen voor dat zo via, en dan hier wil ik nog verschillende andere schriftsteden lezen van wat Jezus gezegd heeft. Dat kan ook ons denkje ändern en waar wie even een zaag denkje en feilen. Laat me een ganz korte op een wichtige geschicht lezen uit het Nieuwe Testament. Jezus zei tot de mensen die am tempel reden, wo ze gaan komen tom aanbeden. En hij wil een weiter laten, wo God een zaak aancheckt. Ik lees nu uit Lukas kapitel 21 van vers 1 tot 5. Als Jezus opcheckt, zag hij de ritje ere gove en de tempelkaus nenlaai. Hij zag ook wo een arme weetvrouw 2 kappers nenleid. En hij zei, ik zei jullie de waarheid, deze arme weetvrouw heeft meer nen gelaagd als de andere alle taub. Wil zij hebben alle uit eren evenfluss en Gottes koste gelaagd. Ober deze heeft in ere oormoud alles gegeeft wat zij tom leven houdt. Wat zag Jezus door? Hij zag voor de rijke door een geld en de tempelkoos naar laaien deden, en dan wou de weetvrouw door ook voorbij komen en laat 2 kappen steken naar volen. Wel wie ons moet aan de weetvrouw er steed naar deentje. Eerstens, weetvrouw en de deel hadden dat schwoer. Wanneer niet in zien wie wat aan met geld verzorgen deed, dan werden de zeer arm. En hier komt deze weetvrouw naar een stad, waar de mensen een geldopfer naar brachten. De tempelkaus wie uit brons gemaakt in een vorm van een trapeet. Jezus deed de ander beobachten, der door hen komen en er geld door leiden naar volen. Dat werd te horen. Dort waren Goldstädter, die waren schwoer. Die hadden dieren Kleider an. En dan kwam die Weetvrouw langsam gegonnen. Aber sie had zich vergenomen, sie wird diesen Tag Gott alles geben, wat sie noch had. Die leid ihre 2 Kopperstädter door nennvollen en dort hielt zich ziemlich billig. Aber wat zij gar nicht weiter deed, wie dat Jezus had dat alle je zijne. En voor 2000 jaar nog hier hebben mensen daarvan gewist, wann zij Jezus in je geschichte lozen. En wat zei Jezus dan? De weetvrouw heeft meer nen gelaagd als al de andere? Ich sie mir sicher, dass all die, wo dort gehört habe, wurde seine überrascht gewasst. Du wie ein grauter Unterscheid zwischen dort, wo der Ritter gaube, und wo der Wettfrü jewe kun. Jesus dort viel anders über den Unterscheid, aus dem meiste Menschen deide.
1: Dort mat meine, dass Jesus wir nicht interessiert, in wo viel Geld du nennelacht wort. Wat meist wir am dann wichtig?
2: Und die Frau es, wat wir, wat sei gove, wird für den Janien. Lass mich die Frau noch einmal stellen. Wat wir, wat sei gove, wird für den Janien. Der Ritter wurde dort knapp an, dass sie weniger Geld hatte oder sich weniger schäpen konnte. Aber die Wettfrau hat noch nicht ewig geholt. Wo würde sie gerne ihr Braut herzuriehen?
1: Also, meint dort, dass wir selber alles, was wir haben, weggeben? Was denkst du, Joyce?
2: Weil wir nur ein anderes Wort in der Bibel sein, oder du sagst von geben. Das ist, was er sagt, in 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 7. Paulus schreibt, dort jeder Soldat, was er sich im Hort vorgenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemüht. Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. Lass mich dort noch einmal lesen. Und jeder Soldat, was er sich im Hort vorgenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemüht, Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. Ich glaube, das sagt uns, dass Gott es nicht interessiert, in wo viel wir geben, aber wo dort an uns Hort steht, wo es unsere Einstellung. Noch bitte gesagt, woran will wir geben? Da wir dort willst wir leben wie Mathe? Oder will wir haben andere Worte dort bewundern? Oder da wir dort mit Freude und mit Dankbarkeit?
0: Ich sehe mich sicher, Jewe hat nicht bloß mit Geld zu tun. Vielleicht hast du kein Geld zu geben. Unsere Zeit ist auch was wertvolles, was wir geben können. Sind wir wirklich unsere Zeit haben zu geben, an wem zu helfen? Vielleicht hast du wer krank. Der fehlt eine Mahlzeit oder Halt mit der Hausarbeit. Einer kann auch wem tröstende Wert geben. Was immer du geben kannst, wenn du dort mit einer Frau in Hort bist, ohne dass die dort schuld ist, dort gefällt Jesus. In Wirklichkeit, Kleiwert, am es dort wichtig, woran wir dort tun, mit was für eine Einstellung es was dort kriegt es, was wir tun.

0: Welkom te dat programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
1: Hallo mamas, hier is Susie met je vader van deel. En ik vreem me hier met je top te zijn en ik hoop dat je een schönen dag kan hebben. Dat weet je mal als ik hier met je top onder het programma weet, red wie van dat thema, wann Gott unsere Gebete nicht erhören wird. Wir hören dort Kapitel

put on to last. Let me and me bonos us do best. Let me and me bonos us do best. Weet ik voor mijn brood af weer wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jouw bieven, dat de plaats nog veelt. Als dat doel je vallen, dan riet het je aan de hand. Go today, I've all that don't milk, dien alleen bekant.